water. Met net brennewijn, dan kan ik geen water. Ik krijg mijn hart nooit koud nu, word mijn uren nooit later. Als ik kunt wegblijven, dan is het alleen. Als ik kunt wegblijven, dan is het alleen. Hou die bottle mijn hand vast, dan kan het maar riemen.

Kinder van verrassing, nog een troefkaart in die hand, dan skop die brandewijn in. En laat die vuur in die tijd verdwijn. Pleister al die gaten, klein stok alleen zijn pijn. Yeah, met mijn brandewijn, dan kan ik geen water. Yeah, met mijn brandewijn, dan kan ik geen water. Krijg mijn hart nooit koud in, voort mijn uren nooit later. Ja, krijg mijn hart nooit koud in.